Ik win de habidi gong, boek hoe halloei, en liboei gabla. Ah, wel ik al wat ik wil. Ik win de habidi gong, boek hoe halloei, en